0: Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: fan kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: Breathless drive

Mission of the Groove.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
4: FM Goud, good times, great music.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League-finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.

Bakrana, hadi.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
6: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo

Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

tijd vliegt voorbij als je naar goede muziek luistert. Hè. Dit is de beste muziekmix voor het eiland. Blijf bij ons, blijf bij FM Goud Tenerife.

Van de zon op het strand tot de toppen van de tijden. Tenerife blijft je verrassen en natuurlijk hoort daar ook onze muziek bij. Hè? De beste muziekmix voor het eiland. Je hebt ons gevonden, FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Wij hebben meer hits dan de tijden hoog is. Hey, dat is goed gevonden, hè? Welkom bij de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. FM Goud, Tenerife, je hebt ons gevonden.

Hey, jij daar aan de andere kant van de radio. Wat zijn je plannen? Wat ga je vandaag doen? Ben je misschien toerist? Dan ben je momenteel op vakantie op Tenerife. Ik hoop dat je een hele leuke, aangename dag tegemoet gaat.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

is in diepe rouw nadat gisteren bekend raakte dat de tv-figuur en presentator Hans Schotte was overleden. Hans is amper 55 jaar geworden. Zelf heb ik hem één keer bij toeval ontmoet toen we beiden aan het tafelen waren in een restaurant in het pittoreske dorpje Damme. Ook langs deze weg ons medeleven aan de familie en vrienden van Hans. Welkom bij FM Hout Tenerife, het programma Goedemiddag, de komende twee uur met Remy Belaert.

nuchter voorspeld wat het weer betreft hier in Tenerife. In het zuiden wolken en zon met mogelijk enkele buien. 22 graden, gevoel 27. De wind is zwak tot matig in de omgeving van de luchthaven. En deze avond liggen de temperaturen op zo'n 20 graden. Morgen vrij bewolkt met lokaal kans op een weinig neerslag. 21 graden, gevoel 24. Vrijdag geven huidige voorspellingen volle zon af, dit bij zo'n 23 graden. Puerto de la Cruz, vrij veel bewolking met 82% kans op wat buien. De maxima liggen op 23 graden die een gevoel geven van 26. Morgen een mix van wolken en zon en kans op wat neerslag, 22 graden. Santa Cruz, wolken en zon vandaag, 24 gevoel, 26 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon, dit bij maximaal 24 graden.

domineert vooral één groot verhaal. Het nieuws op Tenerife en de Canarische eilanden. Een cruiseschip met een uitbraak van het gevaarlijke hantavirus is onderweg richting de eilanden, maar zorgt voor heel wat onrust. Aan boord van het schip zijn al meerdere besmettingen vastgesteld en minstens 3 passagiers overleden. De Spaanse overheid wil het schip om humanitaire redenen opvangen, mogelijk op Tenerife, maar de Canarische regering verzet zich daar voorlopig tegen uit bezorgdheid voor de volksgezondheid. Intussen worden zieken geëvacueerd en bereiden ziekenhuizen op Tenerife zich voor op mogelijke opvang, al is nog niet definitief beslist of het schip effectief zal aanmeren. Het gaat om een zeldzame virusvariant die in uitzonderlijke gevallen van mens tot mens kan overgedragen worden, wat de situatie dan ook echt gevoelt.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

De hitmachine uit de jaren 70 en 80. Dat was Blondie met Atomiek. Welkom, goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En we zijn vandaag de 6e mei. Even kijken wat er zoal in het verleden gebeurde. We starten in 1992. In Parijs overlijdt Marlene Dietrich op 90-jarige leeftijd. Dietrich werd in 1901 in het Duitse Schöneberg geboren en zou later actrice en zangeres worden. 2009, de Amerikaanse zangeres Viola Wills overlijdt op 69-jarige leeftijd. Wills had in de jaren 70 een megahit in Vlaanderen, ver daarbuiten met Gonna Get Along Without You Now. 2015, Errol Brown, de zanger van Hot Chocolate, overlijdt op 71-jarige leeftijd. Zijn groep scoorde in de jaren 70 en 80 hits met onder andere You Sexy Thing, Everyone's a Winner, Girl Crazy, It Started With a Kiss, Emma en het wondermooie I'll Put You Together Again. En tenslotte 2023, in Londen kronen ze koning Charles III, die dan al maanden eerder zijn overleden moeder, koningin Elisabeth, heeft opgevolgd. Camilla, die krijgt de titel van

0: Sven, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Uit de periode dat we nog illegaal bezig waren met vrije radio, was dat een grote in 1982 voor F.R. David en Words. Dit is het tweede gedeelte van het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. En nu luistert het uit.

hebben het even over de voorspellingen van het weer in de meest toeristische zonneschier van ons eiland. In het zuidelijke gedeelte wolken en zon met mogelijk enkele buitjes. 22 graden, gevoel 27. De wind is zwak tot matig in de omgeving van de luchthaven. Deze avond liggen de temperaturen op zo'n 20 graden. Morgen vrij bewolkt met lokaal kans op een weinig neerslag. 21 graden, gevoel 24. Vrijdag geven huidige voorspellingen volle zon af. Dit bij zo'n 23 graden. Het Nationale Park De Tijden, morgen overwegend bewolkt met lichte regen. 12 graden zijn de maxima, bij een wind variërend tussen matig en ietsje stevig. Vrijdag verspreide wolken, na de middag 15 graden, met vooral in de namiddag een zeer krachtige wind. Masca Tenogebergte, morgen overwegend bewolkt met lichte regen. Het wordt er niet warmer dan 16 graden bij een matige wind. Vrijdag wat verspreide wolken met zonnige momenten en maximale temperaturen van 19 graden. De wind die ligt tussen matig en lichtkrachtig.

Tina Turner, zij mocht de soundtrack inzingen van de 007 film uit 1995, GoldenEye. FM Haalt Tenerife, dit is Goedemiddag met Remy. En hier is onze tip voor een trip op zoek naar een unieke sportieve ervaring op Tenerife. Dan doe je mee aan het Fit Experience Fest, wat dit jaar nog groter beloofd te worden, met een gevarieerd programma van crosstraining over zelfverdediging, groepsspellen tot een spectaculair liveconcert. Het gebeuren gaat door aanstaande zaterdag 9 mei in het Park Maritimo in Santa Cruz. Het begint om 10 uur in de ochtend en loopt door tot circa 23 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Alle info vind je door te googlen naar tenerifevakantie.com en onder de rubriek evenementen lees je in het Nederlands alles over.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

De allergrootste van de vroege jaren 60 tot vandaag. Deze muziek krijg je te horen als je luistert naar FM Hout Tenerife. Dit was het programma Goedemiddag met Remy. Dat krijg je te horen telkens van maandag tot vrijdag 1-3 Tenerife tijd. Morgenmiddag zijn we uiteraard graag bij u terug voor de donderdagmiddag aflevering. Something told me.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt en daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.

En is het jou al opgevallen dat er heel wat vliegtuigen voorbij komen en altijd al eens willen weten van waar ze komen of waar ze naartoe gaan? Dan moet je zeker vast de app Flight Radar 24 downloaden. De Flight Radar 24. En dat is meteen ook de tip van de dag.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FMGoud.be.
1: I want you to want me.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

En laat zeker ook weten, als je een leuke tip hebt voor dit eiland, stuur het gewoon via een e-mail naar tenerife@fmgoud.be. Zeker vast doen als je echt iets leuk te melden hebt over dit eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doe

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: hanging all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.